Got it a layer. Ik loop het slapen, man, en speelt met meer. Speelt meer een streek met veel ironie. Ik ben me zeker als dat ik nog meer passeer.